0: op jou gewacht.
1: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
2: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit.

0: Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
1: In de regen stopte het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
0: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
1: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
0: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Breda krijgt een toezichthouder Schone Binnenstad. Die gaat ondernemers informeren over regels en afspraken en samen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen met afval en vervuiling. De toezichthouder is geen extra handhaver. Ondernemers krijgen eerst de gelegenheid om problemen op te lossen. Als afspraken bewust of herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan samen met toezicht en handhaving worden opgetreden. Het initiatief is een samenwerking van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old town.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Sweet.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Dinsdagmiddag is een personenauto op de A16 bij knooppunt Galder tegen een vrachtwagen gebotst. De auto draaide 360 graden op de snelweg en kwam in de berm vlak voor een sloot tot stilstand. De twee inzittenden, een man en een vrouw op leeftijd, bleven ongedeerd. De auto raakte flink beschadigd. De rechte rijstrook werd afgesloten met een rood kruis. Een berger voerde de auto af. De vrachtwagen kon verder rijden.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Nee.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 richting Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem heb je voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nu zo'n 60 kilometer file. De meeste zijn de dagelijkse file. Eén opvallendheid op de A50 richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn er nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende heb je 5 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A270 Helmond richting Eindhoven, tussen

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 130 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 Os richting Eindhoven is tussen Nisselrode en Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Je hebt 20 minuten tijdsverlies. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven doe je er voor best 10 minuten langer over. En op de N264 Gennep richting Uden heb je tussen Volkel en Uden 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
9: Ik taal de taal.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: top.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: Dinsdagmiddag is een personenauto op de A16 bij knooppunt Galder tegen een vrachtwagen gebotst. De auto draaide 360 graden op de snelweg en kwam in de berm vlak voor een sloot tot stilstand. De twee inzittenden, een man en een vrouw op leeftijd, bleven ongedeerd. De auto raakte flink beschadigd. De rechte rijstrook werd afgesloten met een rood kruis. Een berger voerde de auto af. De vrachtwagen kon verder rijden. Breda krijgt een toezichthouder Schone Binnenstad. Die gaat ondernemers informeren over regels en afspraken en samen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen met afval en vervuiling. De toezichthouder is geen extra handhaver. Ondernemers krijgen eerst de gelegenheid om problemen op te lossen. Als afspraken bewust of herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan samen met toezicht en handhaving worden opgetreden. Het initiatief is een samenwerking van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en 20 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Best 20 minuten langer over. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Den Bosch staat 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch doe je er tussen Os Oost en de Kruisstraat 20 minuten langer over. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden staat 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A50 richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is hier dicht. Dan naar de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Kruisstraat staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 3 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Dinsdagmiddag is een personenauto op de A16 bij knooppunt Galder tegen een vrachtwagen gebotst. De auto draaide 360 graden op de snelweg en kwam in de berm vlak voor een sloot tot stilstand. De twee inzittenden, een man en een vrouw op leeftijd, bleven ongedeerd. De auto raakte flink beschadigd. De rechterrijstrook werd afgesloten met een rood kruis. Een berger voerde de auto af. De vrachtwagen kon verder rijden. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Breda krijgt een toezichthouder Schone Binnenstad. Die gaat ondernemers informeren over regels en afspraken en samen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen met afval en vervuiling. De toezichthouder is geen extra handhaver. Ondernemers krijgen eerst de gelegenheid om problemen op te lossen. Als afspraken bewust of herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan samen met toezicht en handhaving worden opgetreden. Het initiatief is een samenwerking van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord zijn ze aan het bergen. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten langer over. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 2 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington DC. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïense drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhach ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Holtpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hoogpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hoogpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een typecertificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Breda krijgt een toezichthouder Schone Binnenstad. Die gaat ondernemers informeren over regels en afspraken en samen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen met afval en vervuiling. De toezichthouder is geen extra handhaver. Ondernemers krijgen eerst de gelegenheid om problemen op te lossen. Als afspraken bewust of herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan samen met toezicht en handhaving worden opgetreden. Het initiatief is een samenwerking van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en 's avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hoogpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrijkwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

toch alweer zo'n 21 jaar geleden dat Keen dit nummer uitbracht. Je hoorde Bend and Break. En dat aan het begin van de middag van Breda. Dus nieuws over Keen. Wellicht dat men dit jaar nog een nieuw album zal gaan uitbrengen. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de middag van Breda. Ook op deze woensdag, de 9e september, loods je door de laatste uren van je werkdag. Met zometeen muziek van Geert Spadoel. Met Ik Neem Je Mee. Nu eerst dit van Shakira en Burna Boy. Dus Die Die.

Gersverdoel. Het was een hit voor hem in 2011. En je hoorde Ik neem je mee. En dat was in de middag van Breda. Het is vandaag dus woensdag 9 september. In 1970 wint Feyenoord de wereldbeker door Estudiantes te verslaan. Het is de eerste Nederlandse club die deze prestatie behaalt. En in 1987 wordt Ahold topman Gerrit-Jan Heijn ontvoerd en later vermoord door Ferdy Elsass. En het is vandaag onder andere de Nationale Dag van de Geboorte. Een dag om stil te staan bij de gezondheid van pasgeboren kinderen. En het is ook de Internationale Sudoka-dag en de Nationale Wienerschnitzeldag. Dus mocht je nog niets weten voor vanavond, ga misschien even een Wienerschnitzel halen en bij je supermarkt om vanavond te gaan eten. Tot aan 5 uur zit de middag van Breda hier op Breda nu met Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Stella Lefty hoorde je in de middag van Breda met Boston. Zometeen rond 2:30 is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Daar hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor de tijd nog David Guetta en Sia met Let's Love. En dit is Avicii en Hey Brother.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nummer 1 hit uit 2016 van Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Het is tijd voor het weer. Vanmiddag wisselen zon en enkele buien elkaar af. Tussen de buien door zijn er flinke zonnige perioden. En misschien spot je wel een regenboog. Het wordt tussen de 17 en de 19 graden. Vanavond blijft op de meeste plaatsen droog en klaart het breed op. In de nacht koelt het flink af. Lokaal wordt het maar zo'n 8 graden. Morgen wordt het rustiger en zonniger met temperaturen zo rond de 19 graden.

Op 19 oktober staat hij in Doornroosje in Nijmegen. Gavin DeGraw. We hoorden die hit van hem uit 2005. I Don't Want To Be. Uit een stads- en buurtenenquête 2025 en 2026 blijkt dat er een mooi en positief beeld is te zien van Breda. Het is opvallend dat een ruime meerderheid van de inwoners trots is op de stad, zo'n 72%, en dat 68% vindt dat Breda zich goed ontwikkelt. Ook krijgt de binnenstad een hoge waardering met een 8,0, wat aangeeft dat inwoners tevreden zijn over het centrum. Tegelijkertijd maakt het thema veiligheid toch wel een belangrijke rol met 53% die zich wel eens onveilig voelt, is dat een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente en lokale autoriteiten om het aan te pakken. Het laat zien dat er ondanks positieve gevoelens over de stad ook nog zorgen zijn die serieus genomen moeten worden. Ja, het laatste nieuws uit Breda lees je natuurlijk ook gewoon op onze website, www.bredanu.nl. Dit is tot aan 5 uur, de middag van Breda, nu met Noah Kahan.

Noah Kahan in de middag van Breda met Stick Season uit 2023. We gaan langzaam richting op nieuws van 3 uur. En dan wordt weer meer helemaal bijgepraat met de belangrijkste nationale en internationale nieuws. Nu nog Katy Perry, dit Firework.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er twee geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ja, het was een succesvol duo, hè? Andrew Ridgeley en George Michael. En you're the Wake Me Up Before You Go Go. Daarmee begonnen we het tweede uur met die klassieker uit 1984. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is tot aan 5 uur de middag van Breda. Met zometeen muziek van Bluff en Gijkaarnaert en Zoutelanden. En dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Stay.

Funk Heike Arnaert in de middag van Breda. Het was een grote nazomerrit uit 2017. Vandaag is het dus 9 september. En dit zijn de jarigen voor vandaag. Jarigen is onder andere de DJ Afrojack. Zijn echte naam is Nick van der Wal. Wordt vandaag 39 jaar. Hugh Grant, de Britse acteur, is ook jarig. Wordt vandaag 66 jaar. Ook jarig vandaag Sharon van Rouwendaal. Ja, de Nederlandse zwemster die onlangs stopte, wordt vandaag 33 jaar. En Amber Brandsen, je zou ze kunnen kennen als presentatrice van de Viaplay bij de Formule 1, wordt vandaag 37 jaar. En ook jarig is vandaag Michael Bublé. De Canadese zanger wordt vandaag 51 jaar. Je hoort hem nu op Breda Nu met Everything. You're

Ja, we zagen de middag hier door midden hier op Breda nu. In de middag van Breda, want we zijn alweer in land op de derde werkdag. Het is vandaag woensdag 9 september. Dit is de middag van Breda. We loodsen door je laatste uren van je werkdag. Zometeen met het belangrijkste nieuws uit Breda. Door je in de Breda Nieuws Update. Voor de tijd naar de Cardigans.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nothing But Thieves in de middag van Breda met Overcome. Ja, afgelopen weekend heb je natuurlijk vrijdag en zaterdag kunnen genieten van Breda Burst. En de organisatie kijkt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Ondanks de regen op vrijdag liep het park al snel vol. Vooral het optreden van Meryl trok veel publiek. Ook het grotere Future Stage en het nieuwe Open Mic Podium Breda Bastards voor lokaal talent vielen goed in de smaak. De organisatie spreekt van geslaagd en een sfeervol festival. Volgend jaar staat de 30e editie op het programma, waarvoor een speciale jubileumeditie wordt voorbereid. Overigens, komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Dit is Breda Nu, tot aan 5 uur de middag van Breda. Zometeen met John Legend, met PDA. Dit is Adela.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

John Legend en PDA. Daarmee gingen we terug naar 2007 in de middag van Breda. Ja, komend weekend dan staan de Open Monumentendagen in Breda weer op het programma. Vijf jonge kunstenaars presenteren dan hun werk tijdens de Open Monumentendagen. Ze zijn geselecteerd na een afstuderen aan de Sint-Joost School.

0: It was almost like
1: Rag and Bone Man en Skin. En dat was in de middag van Breda hier op Breda nu. We gaan op richting het nieuws van 4 uur. En zijn straks nog een uur bij je terug met het laatste uur van de middag van Breda voor deze woensdag de 9e september. It's going down.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. Staat 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via de A27. Dan kom je over de Merwedebrug. Dus dan moet je wel met je personenauto doen. Zware vrachtwagens mogen daar niet over. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Dan nog eventjes naar de A58 Breda Tilburg. 10 minuten vertraging bij knooppunt Sint-Annabos. Tot de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Het een hard uit 2020. Je hoorde Joel Corey aan het begin van het derde uur van de middag van Breda. Voor deze woensdag de 9e september. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Zometeen met muziek van Split Ends, Message to My Girl. Nu de nieuwe hit van Roxy Dekker, Bar

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Heerlijk, die muziek uit de jaren 80, hè? Split Ends. Daarmee gingen we terug naar 1984 met Message to My Girl. Ja, sinds vandaag kunnen ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken raken bij criminaliteit terecht bij een speciaal telefonisch hulplijn van Keerpunt. Ook bij twijfel en alleen een onderbuikgevoel kunnen ouders bellen. Aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat een kind een plotseling veel geld of dure spullen heeft, meerdere telefoons gebruikt, geheimzinnig gedrag vertoont of opeens met een andere vriendengroep omgaat. Hulpverleners geven advies over wat ouders kunnen doen en hoe ze in het gesprek met hun kind kunnen aangaan. Ook wordt gekeken of bijvoorbeeld school, een jongerenwerker of de politie moet worden ingeschakeld. Dus in ieder geval een mooi initiatief om dat te gaan onderdrukken. Hè. Je luistert naar Breda nu. Tot aan 5 uur zit nog de middag van Breda. Deze woensdag de 9e september. Nu met Mark Ronson en Bruno Mars. Dit is Uptown Funk.

Simplicity en Self-Aware in de middag van Breda. Zometeen rond 4:30 is natuurlijk weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. En kijk ook even wat het verkeer doet hier in de regio West-Brabant. Voor die tijd hoor je nog Duncan Lawrence met Arcade. En nu Gabriel Tell Me.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Breda krijgt een toezichthouder Schone Binnenstad. Die gaat ondernemers informeren over regels en afspraken en samen met hen zoeken naar oplossingen voor problemen met afval en vervuiling. De toezichthouder is geen extra handhaver. Ondernemers krijgen eerst de gelegenheid om problemen op te lossen. Als afspraken bewust of herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan samen met toezicht en handhaving worden opgetreden. Het initiatief is een samenwerking van de gemeente en het Ondernemersfonds Breda.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. 11 kilometer file vanaf Rosmalen-West, nog een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum nog een half uur vertraging bij Hank. Vanaf Oosterhout 6 kilometer file. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Alexis Jordan en Happiness in de middag van Breda. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda en het verkeer hoor je ook nog de Fatboy Slam met Praise You. Het laatste nieuws uit Breda lees je natuurlijk terug ook op onze website en www.bredanu.nl. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Breepark is vorige week gesloten. De laatste bewoner heeft de locatie verlaten. In juli en augustus bood Breepark onderdak aan maximaal 500 asielzoekers. Volgens wethouder Van Pul van D66 verliep de opvang over het algemeen rustig op één incident na, waarin er geen grote bijzonderheden. Breda gaat de komende 2 jaar werken aan duurzame opvanglocaties. De nieuwe crisisnoodvang wordt niet meer opgestart. Volgens het gemeentebestuur is tijdelijk crisisopvang geen structurele oplossing. En meer nieuws hierover lees je natuurlijk terug op onze website www.bredanu.nl. Dit is Breda Nu, nog tot een 5 uur met de middag van Breda. Met de nieuwe Summer, My Bobby, of My Buddy, Isn't Ready.

Triggerfinger en I Follow Rivers. En dat als hier in de middag van Breda. Vanavond is het natuurlijk ook Breda Nu Radio. Je kunt luisteren onder andere naar Donsgoed tussen 7 en 9. En Sjaakie's Platengala is te beluisteren tussen 9 en 11 uur hier op Breda Nu Radio. Ik wens je nog een hele prettige woensdag. Wij spreken elkaar morgenmiddag voor de donderdag editie van de middag van Breda.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat H. verminder toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 13 kilometer file. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Met al langzaam over 27 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Daar staat 7 kilometer file bij Hank. Met een kwartiertje vertraging. Wat drukker op de A27 vanwege omrijden. Voor de afgesloten, de lange file op de A2. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat de file bij Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Give it drama, son!

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukspits in onze regio, al neemt het ietsje af, 190 kilometer file nog bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een 20 minuten vertraging door 15 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 26 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. Droge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. 11 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. De tunnel was eventjes dicht, althans 1 tunnelbuis. A27 Breda-Gorkum, kwartiertje vertraging bij Nieuwendijk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. Vier van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. 140 kilometer file nog bij elkaar. Zo heb je 50 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want het rijdt langzaam over 23 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht staat namelijk 9 kilometer file. De Drechttunnel is even dicht geweest. Dan naar de A50 Eindhoven-Oost bij Sint-Oederode. 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 50 kilometer file in onze regio. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want er staat 13 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda, een kwartier vertraging bij Werkendam. En een kwartier extra nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
2: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat twee rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept. Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is een verschrikkelijk beeld, sorry. Echt verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: wens je een fijne zomer.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, strandde het park langzaam vol en s'avonds was het pompel, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaartjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzending kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsongsfeer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Oh my God.
1: Talk to me.
0: I knew we were gonna dance, but we danced.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Nou, de afgelopen week heb ik weer met veel plezier op zolder rondgestruind tussen mijn oude platen. Maar tijdens dat zoeken bereikte mij het droevige nieuws dat Craig Douglas is overleden. Craig wie, zult u wellicht zeggen? Craig Douglas, de zingende melkboer van het Britse eiland White. Hij is 85 jaar geworden. En Craig die was eind jaren 50, begin jaren 60... in Groot-Brittannië vooral succesvol met covers van Amerikaanse hits uit die tijd. Waaronder Only 16 van Sam Cooke en Teenager in Love van Dion en de Belmonts. In 1961 deed Greg mee aan de Britse voorronde van het Eurovisie Songfestival. En daarin zong hij wel een origineel nummer. Hij redde het niet. Hij eindigde op de tweede plaats. Maar een mooi liedje was en is het wel. Dit is als een eerbetoon aan deze Craig Douglas, The Girl Next Door.

Tja, muziek is onsterfelijk, maar voor de vertolkers geldt dat zij, net als wij luisteraars, slechts stervelingen zijn van wie we vroeg of laat afscheid moeten nemen. Dat laatste, dat geldt ook voor Raoul Malo, de geweldige zanger van de Mavericks die vorig jaar december is overleden. In juni 2025 verscheen nog een live album van hem. Een soloplaat opgenomen in Nashville. En daar laat ik graag een liedje van horen dat past bij de tijd van het jaar. Here Comes the Rain.

0: Thank you. Beautiful.
1: Dit is Breda Nu.
2: En dit is Sjaki's Platengala. Nou, tijdens de prachtige ballade van Raoul Malo heb ik even wat kaarsjes aangestoken. We vieren namelijk de 81ste verjaardag van het voormalige Amerikaanse tieneridool Didi Sharp, geboren als Dione LaRue. Onlangs draaide ik het nummer The Duke of Earl van Gene Chandler en The Dukes, dat in 1962 een hit werd. Misschien herinnert het u zich nog, maar dat ging ongeveer zo.
3: Duke.

Ja, wat heeft dat nou met die jarige Didi Sharp te maken? Nou, ik heb het er al vaker over gehad. In die tijd waren er zogenaamde answer songs. Die waren erg populair. Reacties op hitsingles. En dat gebeurde dus ook met Duke of Earl. Eveneens in 1962 nam Didi Sharp het volgende antwoordplaatje op. Didi, My Girl. Didi.

Dat was Didi Sharp met haar reactie op Duke of Earl. Voor haar doorbraak als solozangeres met Mashed Potatoes in 1962... was ze als tiener al actief als achtergrondzangeres bij onder andere Freddie Cannon, Chubby Checker en Frankie Avalon, de zoetgevoiste vertolker van onder andere het wonderschone Venus uit 1959. Nou, die ga ik binnenkort weer eens draaien, maar vanavond kies ik voor een van zijn volgende singles die eind 59, begin 1960 in de hitparade stond. Het was zijn zevende en laatste top 10 hit in Amerika. Daarna stapte hij over op een carrière als filmacteur. Dit is Frankie Avalon met Why.

Kort maar krachtig. Why? Waarom? Een uitstekende titel voor een lied. Dat vonden bijvoorbeeld ook de Heikrekels in 1967. En uiteraard de Cats. Hun Why bereikte in maart 1969 de eerste plaats van de Veronica Top 40. Het nummer is geschreven door bassist Arnold Muren, die samen met Piet Veerman ook de liedzang voor zijn rekening nam. Dit is Why.

Na Why van de Cats uit 1969 hoorden nu Oh Why van de Amerikaanse Teddy Bears uit 1959. Dit trio, de Teddy Bears, dat bestond uit Annette Kleinbart, Marshall Leap en Phil Spector. De grootste hit was To Know Him Is To Love Him uit 1958. Geschreven en geproduceerd door de toen pas 18-jarige Spector. Er werden 2,5 miljoen exemplaren van die single verkocht. En ik denk dat u hem nog wel kent. Hier komt een klein stukje.

Ja, het succes van dat prachtige nummer, dat konden de Teddybears niet meer evenaren. En in 1960 ging de band uit elkaar. En Spector die koos met veel succes voor een carrière als producer. Hij was natuurlijk de bedenker van The Wall of Sound. Eind jaren 60 werd hij zelfs gevraagd door de Beatles om hen bij te staan bij het album Let It Be. Nou, Paul McCartney was daar bepaald niet blij mee, maar dat is een ander verhaal. Wij gaan intussen verder met...

Juist, de Beatle cover van de week. En deze keer heb ik er eentje gevonden in het Catalaans. En dat is een plaatje uit 2022. Het gezelschap Phil Fellio nam de klassieker Let It Be toen op. Ze doopten het om in El Miglior Esta Per Venir. En ze gooiden er lekker wat ruisende golven tegenaan.

Je zou er bijna van op vakantie gaan van die heersende, heerlijke, reuzende golven. Nou, ik ben over een paar weken aan de beurt, dus heerlijk. Dat was uit... even kijken, ja, uit de Catalaanse regio in Spanje. Fil Felio, el mejor está por venir. En dat betekent, het beste moet nog komen. Nou, wat vrouwelijke zanggroepen betreft, is het volgende trio misschien wel het beste dat we ooit gehad hebben. De samenwerking tussen drie dames met hemelse stemmen. De onlangs helaas overleden Dolly Parton samen met twee andere engelen, Emmy Lou Harris en Linda Ronstadt. En dan zongen ze ook nog eens een lied van Neil Young. Wat een schoonheid. Uit 1999 is dit After the Gold Rush.

Na After the Gold Rush van het supertrio Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt draaide ik het lied van de LP After the Gold Rush van de 80-jarige Neil Young uit 1970. En dat nummer dat heette Only Love Can Break Your Heart. Bijna gelijknamig is de titel van een single van de fantastische zanger Gene Pitney uit 1962. Luister, huiver en geniet. Dit is Only Love Can Break a Heart.

Gene Pitney. Hij leefde van 1940 tot 2006, toen hij tijdens een Europese tournee overleed aan een hartaanval in zijn hotelkamer in Wales. Gene Pitney schreef zelf veel nummers, maar Only Love Can Break a Heart, dat is een compositie van Burt Bacharach met tekst van Hal David. Dit duo was verantwoordelijk voor een indrukwekkend aantal succesnummers uit de jaren 50, 60 en 70. Ze bedachten muziek voor onder meer Perry Como, The Carpenters, Dusty Springfield, Tom Jones, Aretha Franklin, Jackie DeShannon en natuurlijk hun muze, zangeres Dionne Warwick, de tante van de latere wereldster Whitney Houston. In 1962 nam zij dit nummer op van het briljante schrijversduo. Dit is Dionne Warwick met Don't Make Me Over.

De Walker Brothers, drie Amerikanen die hun geluk zochten in Groot-Brittannië en daar in 1965 hun eerste nummer 1 hit scoorden met dit Make It Easy On Yourself. De drie waren trouwens geen echte broers en dat gold ook voor het Amerikaanse duo dat zich The Righteous Brothers noemde, Bill Medley en Bobby Hatfield. Hun genre was vergelijkbaar met dat van de Walker Brothers, melancholieke, tamelijk bombastische ballades. Ja, en hun stemmen, die waren natuurlijk fantastisch. Die diepe, warme stemmen van Bill Medley en de hoge uithalen van Bobby Hatfield. Ter afsluiting van dit eerste uur van Shaggy's Platengala draai ik een van hun bekendste singles uit 1964, You've Lost That Loving Feeling. Geschreven door de eerder genoemde Phil Spector samen met Barry Mann en Cynthia Weil. Geniet ervan. En na reclame en nieuws, dan ben ik bij u terug met nog veel meer moois. Waaronder een fluwelen, onverstaanbaar goede plaat uit het zo getroffen Nepal. En, echt waar, een Schotse jodelaar.

0: En programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, welkom terug bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Nou, beloofd is beloofd. Ik heb nog veel meer moois voor u in petto in de komende pakweg 55 minuten. Ik begin meteen maar met een ware knockout uit 1959. Een doo-wop trio uit New Jersey dat zich de Knockout noemde. Liedzanger, dat was Bobby D'Andrea. En die zou later bekend worden als acteur. Zo had hij een rol in de bekende Robert De Niro film A Bronx Tale uit 1995. En daarin speelde hij de rol van een lokale crimineel met de werkelijk schitterende naam Tony Toupé. Maar deze is dus 36 jaar ouder. Een heerlijke single, The Knockouts, met Darling Lorraine.

Van 1959 gingen we naar 1961 en van New Jersey naar New York. Dit waren The Excellence met een inderdaad excellent liedje over een meisje met deze naam, Lorraine. Gaan we van New York naar het Groot-Brittannië van 1961. Toen stond een Schotse zanger en tevens jodelspecialist hoog in de hitlijsten, Carl Denver. Die Carl, geboren als Angus Mackenzie, nou, dat was maar er eentje hoor. Hij werkte eerst op Noorse koopvaardijschepen. En daarna ging hij een tijdje wonen in Nashville, Tennessee, waar hij moest vertrekken omdat hij daar illegaal verbleef. En terug in Engeland ging hij aan de slag als zanger. En met vrouwen. Hij kreeg liefst 11 kinderen van 7 verschillende dames. Dit is zijn successingle uit 1961. Een werkelijk verrukkelijke klaagzang. Marchita, Carl Denver.

Carl Denver. Ja, en dat was dus een artiestennaam. Dat gold ook voor John Denver, want hij heette eigenlijk Henry John Deutschendorf. Nou, zeg nou zelf, die naam was niet echt geschikt voor een artiest. En dus noemde hij zich naar een stad in zijn favoriete staat Colorado, Denver. John Denver kon net als Carl ook een beetje jodelen. En ja, dat horen we op zijn eerbetoon aan de boot van die beroemde maritiem onderzoeker Jacques Cousteau. En die boot die heette natuurlijk Calypso.

John Denver met Calypso. En dat lied dat gaat dus niet over die mooie mevrouw waar Odysseus een paar jaar bij logeerde, maar over een bootje. De boot van onderzoeker Jacques Cousteau. Ja, en John Denver die noemde zichzelf dus naar de hoofdstad van de staat Colorado. Zanger Carrie Stites die kwam echt uit Colorado, uit het plaatsje Wheat Ridge. En in de late jaren 50 en de jaren 60 genoot hij vooral regionale bekendheid met rockabilly muziek en teenager ballads. Ja, en die laatste categorie, daar ben ik natuurlijk gek op. Nou, de volgende single van hem, dat is er zo eentje. En die zou in 1966 uitgegeven zijn, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Maakt niet uit. Gewoon een heerlijk nummer. Dit is Gary Stites met Hurting.

En voor de onverstaanbaar goede plaat ga ik een lied uit Nepal voor u draaien. Mijn favoriete vakantieland. Ik ben er al meer dan 20 keer geweest en heb er ook vrienden gemaakt. En dan doet het extra veel pijn als zo'n land keer op keer getroffen wordt door natuurrampen. En de catastrofe van dit jaar die tart elke verbeelding. De overstromingen, de modderlawines, zoveel doden, zoveel vermisten. Het is werkelijk te verschrikkelijk voor woorden. Als troost draai ik een lied van Sujan Chapagan, Art Mundo en Sonita Tegim. Het heet Mak Hamali en dat betekent zacht als fluweel.

Een onverstaanbaar mooie plaat uit een ontroostbaar land, Nepal. Zacht als fluweel is de vertaalde titel van het lied. En dat brengt me bij een bekend nummer dat in 1950 is geschreven en gecomponeerd door Bernie Wayne en Lee Morris. De eerste versie die uitgebracht werd, die was van Tony Bennett. En die stamt uit 1951. Maar de bekendste en de meest succesvolle uitvoering, die ga ik voor u draaien. Die is van Bobby Fenton uit 1963. Is dit Blue Velvet?

Bobby Vinton met Blue Velvet uit 1963. In die tijd coverden Nederlandse artiesten vaak dit soort internationale hits. De nog piepjonge Rob de Nijs die bracht het in 1964 uit onder de titel Hoe heet je? En dat klonk ongeveer zo.

Ja, met alle respect hoor voor Rob de Nijs, maar deze uitvoering die werkt altijd toch wel een beetje op mijn lachspieren. Maar goed, dat nummer Blue Velvet, dat is dus wel door heel veel artiesten gecoverd. En regisseur David Lynch die maakte zelfs een bioscoopfilm met die naam, waarbij hij zich liet inspireren door die uitvoering van Bobby Vinton die we net hoorden. Een van de vele andere artiesten die deze klassieke gezongen heeft is Mark Dinning. Een one-hit wonder, bekend van die schitterende smartlap Teen Angel. Maar het volgende liedje, dat is ook vreselijk mooi hoor. Uit 1961 komt die. Another Lonely Girl, gezongen door Mark Dinning.

Ja, zo zijn we toch weer in mijn koffertje met van die heerlijke teenager ballads beland. En van 1961 gaan we nu terug naar 1955 en naar actrice en zangeres Gail Storm uit Texas. Ze kwam met 6 singles in de Amerikaanse top 10. En het volgende nummer, dat haalde de 6e plaats in die hitparade. Een liedje met een veelbelovende titel. A Teenage Prayer.

Nou, werkelijk schitterend hoor. Dat was Gail Storm met A Teenage Prayer. Ze was toen zelf trouwens al 33 jaar hoor. Maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Mooi plaatje. Twee jaar later, in 1957, toen scoorde Gail met de single Dark Moon. En dat is een klassieker geworden die later onder meer ook door Chris Isaak, Jim Reeves en Elvis Presley is opgenomen. Het origineel dat stamt ook uit 1957 en dat werd gezongen door Bonnie Guitar. Nou, daar gaan we eens lekker naar luisteren.

0: Na Boney Guitar en Dark Moon draaide ik de grootste hit van de man die dat Dark Moon geschreven heeft, Ned Miller. En ja, zijn bekendste nummer, u herkende het wellicht wel, dat was dus From a Jack to a King. Hij bracht het uit in 1957, maar toen deed de plaat eigenlijk helemaal niks. 5 jaar later toen ging Ned in de herkansing dankzij de inspanningen van een jukebox-exploitant. En wat denk je? Toen werd From a Jack to a King wel een mega hit, vooral in Amerika. Een naamgenoot van Ned Miller die pikte jaren later een andere kaart uit het spel. De Joker. Dit is de Steve Miller Band met uit 1973 dus The Joker.
1: Some people call me the space cowboy.

Ja, we draaiden hem helemaal tot het einde. Dat was de Steve Miller Band. En van deze Steve gaan we naar een Steven Sanchez. Hij verraste... Nee, ik kan beter zeggen. Hij overrompelde mij in 2023 met het volgende nummer... dat werkelijk van een ontroerende schoonheid is. En wat fijn ook om te horen dat ook anno nu jonge artiesten... nog zulke tijdloze en romantische muziek op de plaat willen zetten. Dit is Evangeline.

Steven Sanchez. Wat een magnifieke plaat. Ja, en u dacht wellicht, waar ken ik dat achtergrondkoortje nou toch van? Ja, dat is wat ze tegenwoordig een sample noemen. Een overduidelijke knipoog naar Honey, die tranentrekker van Bobby Goldsboro uit 1968.

Ja, daar kwam die dus vandaan. Maar ja, dat doet helemaal niets af aan de kwaliteit van het liedje van Steven Sanchez, vind ik hoor. Ja, wat de titel van het nummer betreft, die naam Evangeline, die heeft meer artiesten geïnspireerd. In 2020 bijvoorbeeld zong de Canadese singer-songwriter Ken Yates er ook al over met zijn warme stem. Deze Yates die won in 2017 de Canadian Folk Music Award in twee categorieën. Engelstalige liedjesschrijver van het jaar en nieuwkomer van het jaar. Nou, gaat u maar eens eventjes rustig voor zitten op de bank en luister naar zijn Evangeline. Dan zult u begrijpen waarom hij in de prijs is gevallen.

0: Ja, en met zowaar twee zangers van de nieuwe generatie zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van onze wekelijkse reis door het land Nostalgia in Sjaki's Platengala. Ik hoop dat u genoten heeft en dat u volgende week ook weer luistert. Maar voordat we afreizen naar Dromenland draai ik nog één plaatje voor u. Ja, of eigenlijk een demo. De Beatles, ze maakten niet alleen voor zichzelf de ene topplaat na de andere. Ze schreven ook voor collega's en jonge talenten. Voor Cilla Black bijvoorbeeld. En voor een door Paul McCartney ontdekte jonge zangeres uit Wales, Mary Hopkin. Ze brak in 1968 door met het welbekende Those Were The Days, een bewerking van een oud-Russisch liedje. In 1969, toen bereikte ze in het voorjaar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met een volgende single. En ook die was geschreven door Paul McCartney, maar kreeg als credits uiteraard Lennon McCartney. Nou, op de komende demo doen de Beatles even voor hoe het moet klinken. Nou, en wat zij zingen, ja, bij wat zij zingen, sluiten Stan, Olly en ik ons eigenlijk volledig aan. Goodbye.
1: Goodbye.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. Er zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij ezelopvang Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau is veel verdriet na de dood van ezelveulen Pleun. Het dier van 2 weken oud was sinds maandag vermist en werd dinsdag dood teruggevonden in de wei. Volgens de opvang was Pleun zwaar mishandeld en had het ezeltje een schotwond. Vrijwilligers zijn aangeslagen door wat er is gebeurd.
2: Ik heb Pleun uit de wei gehaald en in een kruiwagen gelegd, zodat de ezeltjes afscheid van haar konden nemen en waarbij ook moeder afscheid kon nemen. Dat is een verschrikkelijk beeld, sorry. Verschrikkelijk.
1: De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van Pleun en roept mensen met informatie of camerabeelden uit de omgeving van de Hoogstratense baan op om zich te melden. Daarnaast waarschuwt het Ezelpaleis voor crowdfundingacties die buiten de opvang om zijn opgestart. De organisatie adviseert mensen om bij twijfel eerst contact op te nemen met de opvang. Meerdere supportersgroepen van NAC Breda hebben het vertrouwen in technisch directeur Peter Maas opgezegd. Dat laten zij weten in een gezamenlijk statement dat een dag na het ontslag van hoofdtrainer Karl Hoefkens naar buiten is gebracht. Volgens de supporters ontbreekt het de club momenteel aan een duidelijke visie en koers. Zij stellen dat toezeggingen over verbetering niet zijn waargemaakt en zijn kritisch op het beleid van Maas, die sinds januari 2023 eindverantwoordelijk is voor de technische zaken bij NAC. De supportersgroepen wijzen daarbij ook op het aankoopbeleid van de club. Ondanks het grootste budget in de keukenkampioendivisie zien zij volgens hun verklaring onvoldoende samenhang. Wat hen betreft was de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Rick Kruis de laatste actie van Maas als technisch directeur. Op de A58 bij knooppunt Prinsenviel is woensdagmiddag een auto uit de bocht gevlogen. Het ongeval gebeurde op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting het noorden. De auto botste tegen de vangrail en kwam vervolgens dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder bleef volgens de hulpdiensten ongedeerd. Vanwege het ongeval zette Rijkswaterstaat 2 rijstroken af, zodat het verkeer veilig langs de plaats van het incident kon rijden. De politie nam verklaringen op van de bestuurder en van getuigen die het ongeval zagen gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto weggesleept.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het Nederlandse bedrijf Palvi uit Raamsdonksveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Palvi heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer anderhalf jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Palvi kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: In de regen stopte het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de Future Stage, waar met name beginnertalent een podium krijgt groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

I'll never let you part.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsonsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig heeft voor het opstijgen een startbaan nodig. Het bestuur van de vrijwilligersorganisatie Achter Breda Barst blikt tevreden terug op de 29e editie van het festival. Het gratis toegankelijke festival bood een podium aan verschillende artiesten uit binnen- en buitenland en wist met Merel, Jet van der Steen en Jungle by Night enkele publiekstrekkers te programmeren. Hoewel de vrijdag aanvankelijk nat begon, klaarde het al snel op en wisten naar schatting 10.000 bezoekers het Bredase festival te vinden, aldus Jetty van Kooi.
2: Toen de regen stopte, stroomde het park langzaam vol en s'avonds was het bomvol, zeg maar, bij Merel.
1: Dit jaar waren er ook een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zo was de Future Stage, waar met name beginnertalent het podium krijgt, groter dan afgelopen jaar. En helemaal nieuw was de Breda Bastards. Een open mic concept waar bezoekers hun eigen talent konden laten zien. Over volgend jaar wordt al volop nagedacht. De 29e editie is net achter de rug en dat betekent dat het festival volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen.
2: Daar willen we natuurlijk wel een speciale editie van maken. We hebben nog geen idee wat. Dat komt de komende maanden staat dat natuurlijk op de agenda. Ja, daar willen we toch wel echt iets speciaals van maken.
1: Breda Nu zond vrijdag en zaterdagavond live uit vanuit Park Valkenberg. Deze speciale uitzendingen kun je terugluisteren via de website. Komend weekend kun je op Breda Nu TV kijken naar een special met hoogtepunten van de afgelopen editie.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv

0: online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.